Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier, dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons een visserman, met stok en hoed en koffiekan, en toe begin een lang gesprek tot heel wat later. Een emmer met een visie daarin, so het die hele ding

mijn God. Als ik een eerbied wonder en al die werken elke dag aanschouw.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Goedenavond, geliefdes. Ons groet u in die onveranderlijke verbondsnaam van onze Heer Jezus Christus van Nazareth. Baie welkom saam met ons vanavond weer levendig hier vanuit die atelier. Het is wonderlik om op hierdie opstandingsaand saam met u te wees op Radio Kerk. Baie, baie hartelijk welkom. Waar u is in u motor, waar u stap met die oorfone, waar u in u motor rij, daar op die olieboer, in die gevangenis, in die

hospitaal en al ons internetluisteraars en daar in die privaathuis waar u mensies miskien geskakel het en gesê, kom sit saam met ons vanavond hier rondom die radio en geniet saam met ons die boodskap van die Here op Radio Kerk. Baie hartlik welkom. Kom ons verenig in die gebed. Baie dankie Here Jesus dat ons vanavond in u die antwoord het op elke vraag, die antwoord het op elke probleem. Ja, dat ons vanavond u het as die lig van die wereld wat skyn in die donkerte, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Ons het vanavond een leidsman, ons het een voorspraak, ons het een middelaar, ons het een redder, ons het een God, ons het een koning wat heers en wat regeer. En Here, daarom loof en prys ons u vanavond, dat u naam verheerlik word in elkeen wat vanavond luister se lewe. Maak ons stil. Stil voor u, Here, want die gevoel van hierdie wereld raas daar buitenkant so baie. Maar maak ons in ons geestmens stil. Stil in ons siel. En gee vir ons vanavond een geopende oor om te hoor wat wil u deur die Heilige Gees in hierdie tyd vir ons sê. Ons wil onsself aan u oorgee, ons kom buig voor u almag, ons buig voor u goddelikheid, ons dank u vir u liefde, vir u goedheid, en vir u guns, in Jesus se naam. Amen en amen. Ons luister na ons eerste lied, en ek wil hê dat u baie ernstig moet luister na hierdie baie besondere lied wat vra, what brought my God down from heaven.

Niemand hulle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie. Gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

en zie met zo'n men tevreden. Kan er veel dat jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor. En je

Ross. Wanneer my lied stil raak, noem u my geliefde kind. Here, ek het u nou nodig. Hier in my angs, my nood.

Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom, wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.

ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

Ik geef mij behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaak en mijn gedachten stilmaak. Ik kies om te rust.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.